0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.

wild people out here. I hope that you sleep well tonight.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen. Help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl. This

twilight time steals across the meadows of my heart.

0: Five, four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

wat gebeurde er allemaal last night? Ga ik u lekker niet vertellen. Maar ik zeg wel een welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer allemaal afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder in Country Moods. Ik moet even kijken, want ik heb een beetje het idee dat mijn microfoon een beetje zacht staat. Dus ik open even een veldje hier en ik zet even een opname aan. Ja, ik zie het al. Kijk, even een knopje ietsje harder zetten. Kijk, zo kom ik bij u de huiskamer binnen. Dat gaat denk ik een stukje beter. Ja. Oh ja, ik weet al hoe dat komt. Want ik was van de week even aan het karaoke. Wat liedjes aan het zingen. Met een beetje orkestband eronder. Ja, een beetje uit je plaat gaan, uit je dak gaan en noem het maar op. Maar in ieder geval fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Ik ga u meenemen naar de klok van 12 uur. En dat doe ik met heel veel leuke muziek. Natuurlijk hebben we weer een dubbeldraai. En gelukkig ook drie nummers met één overeenkomst. Want jongens, het is hier een gemodder met dat e-mailaccount van info@crossroadscountryradio. Ik heb mijn noodaccount aangemaakt op Gmail. Maar goed, daar ga ik van de week wel eens even mee aan de slag. Door mijn provider even te bellen. Want hier betalen we natuurlijk niet zoveel geld voor. Ja, we hebben natuurlijk ook de country verjaardagen. En de opening was van de Traveling Wilburys. Je kent wel dat clubje, hè? Met die waaronder Roy Orbison in de band zat. Klaar heb ik staan. Een niet alledaagse duo. Want ik weet eigenlijk niet of zij meer samen gedaan hebben. Ik heb het over Josh Turner en Trisha Yearwood. Ik heb ze hier samen in Another Try

U kent het waarschijnlijk van een hele andere zanger, een hele andere groep. En wanneer ik me niet vergis was dat de formatie Smokey. Die hadden er in de 70 jaren een hitje mee. Maar je hoorde de Needles and Pins in de uitvoering van Mink DeVille, of Willy DeVille, hoe je hem noemen wilt. Ga eens even kijken, want volgens mij was er nog iemand die dat nummer heeft vertolkt. Nou zit niet de hele popgeschiedenis in mijn hoofd. Ik draai natuurlijk al wel wat jaartjes mee. En gisteren toevallig nog verteld dat ik ben begonnen bij de ziekenomroep. Als jockey van 14 jaar. En zo moest ik langs de bedden om verzoekjes op te halen voor de ziekenomroep. En dan later de singeltjes erbij zoeken. En ja, daar bouw je toch een bepaalde muziekkennis mee op. Maar ook die bijzondere nummers, hè. Zoals de Zuiderzee-ballade en de postkoets en al dat. Wat dat werd in die tijd natuurlijk aangevraagd. Maar ik heb het er inmiddels bij gepakt. Smokey inderdaad. Maar als het goed is, is het van origine van The Surges. Ook zo'n band uit de 60e jaren. En die hadden er in 64 een hitje mee. Nou, zijn we weer helemaal bijgepraat. Gaan we naar het eerste verzoekje van vandaag. Die komt

0: prachtig weer. Zo'n klassieke country track van Keith Whitley. Does fart whatever cross your mind? Eens even kijken. Wij gaan naar de maandartiest. En in verband met de zomervakantie hebben we zowel voor juli als augustus, als zijnde de maandartiest, Martina McBride. Ook vandaag weer van haar drie nummers in het programma. Ieder uur één. En de eerste die ik klaar heb staan is Beyond the Blue. Dames en heren, hier is Martina McBride.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Heerlijke song van de Eagles, terug te vinden op hun album Hotel California uit 1976. U hoorde Try and Love Again. En over liefde gesproken, hier zijn Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Lady Bird.

Formatie Montana Rose met Over You. Oh, potje 3. Ja, zit u lekker te luisteren en u denkt bij uzelf van... Nou, ik zou dat wel eens willen horen. Schroom dan niet om even een WhatsAppje te sturen. Dat icoontje vindt u in onze verzoeksysteem. Kunt u zo'n berichtje sturen naar de studio van Crossroads Country Radio. Of u vult gewoon iets in het verzoeksysteem. En als dat echt niet gaat, kunt u nog de e-mail proberen. Als die doet, of het contactformulier op de website. Meerdere wegen. En eventueel kunt u ook Messenger gebruiken. Dus u bent van harte welkom om uw verzoekje door te geven. Hier aan de studio van Crossroads Country Radio. Intussen gaan wij terug in de tijd. In de Nederlandse pop. Schuine streep, beetje country, beetje rocktijd. Want in die genres begaf deze benaderde zanger zich. Die luisterde naar de artiestennaam Albert West. Ik heb hem hier met Tell Laura I Love Her.

0: Ja, Tellora, I Love Her. Grote hit natuurlijk van deze Albert West in de jaren van weleer. En ik had het nog niet gezegd, of er kwam een verzoekje in de verzoekenlijst in het reguliere verzoeksysteem, dat u kunt vinden wanneer u naar de website gaat en bovenaan in het menu op verzoek klikt. Daar kunt u kiezen of u met de laptop of met de desktop zit. Dan moet u voor desktop kiezen, maar u kunt ook een versie krijgen via de mobiele telefoon. Want dat heeft weer met de grootte van de site te maken, geloof ik. Maar in ieder geval kreeg een verzoekje van Jan en Gonny. Jan en Gonny Pastoor. Die wilden graag Kris Kristofferson horen. Met Good Morning John. Nou, ik heb hem opgezocht. Speciaal voor jullie.
1: Good morning John.

0: Line Dance knijteren van een hit. U hoorde Tracy Bird met You Lie to Me.
1: Ieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ga eens even kijken. Dat begon natuurlijk nog in juli. Want we hebben we zijn van juli overgegaan naar augustus. Maar ik lees hier op 30 juli Neil McCoy. Op 31 juli Bonnie Brown en Heather Miles en Zac Brown. Dan gaan we naar 1 augustus, daar staat niemand. 2 augustus Becky Isaac, Hank Corran en Rod Bresfeld. 3 augustus Gordon Stoker en Randy Scruggs. En 4 augustus James Blackwood en Scott Stoneman. En dan hebben we nog op 5 augustus Hal Durnham, Sammy Smith, Terry Clark en Vern Gosdin. Ik heb er nog eentje uit juli gepakt, van de 31ste om precies te zijn. Toen was ze Heather Miles jarig van haar gelijknamige album. Zeg ik dat goed? Ja, het album The Wind draai ik, het prachtige titelsong The Wind. Hier is Heather Miles. Allen van harte gefeliciteerd.

Wilma Lee Cooper hoorde u hier. En haar draaiden we op verzoek van Jan Heg met... wat vertolkten ze nou? Shakeless and Chains. En zo waren we inmiddels weer even door de verzoekjes heen voor dit moment. Wat ik wel van de week... werd geattendeerd door Wendy, een zangeres die nog een beetje aan het begin staat van haar carrière en luistert naar de naam Hadley Isabella. U gaat haar horen hier met haar eerste single Something Tells Me.

Ja, prachtig. De Everly Brothers. En u hoorde ze hier met een wing of een nightingale. We gaan even naar een interviewtje. Een interview van Waylon in het blad Linda. Iedereen weet dat Waylon een groot liefhebber is van de countrymuziek. Willem Bijkerk heeft zijn artiestennaam niet voor niks te danken aan zijn countrylegende Waylon Jennings. Maar welke countryartiest moet je volgens Waylon nu in de gaten houden? Nou zegt hij, dat is Ella Langley. Zij brengt echte bewegingen op gang en dat is te gek. Elke generatie kent artiesten die doorbreken in een country genre op vrouwelijke countrysterren. In de jaren 70 was dat Dolly Parton. In de jaren 90 was de wereld dol op Shania Twain. In de jaren zero's stonden in het teken van het succes van Taylor Swift. En daarna alleen maar verder groeide. Wie nu aan de vooravond van een grote doorbraak staat, daar heeft Waylon wel een idee over. Op dit moment ben ik behoorlijk fan van Ella Langley, zegt hij. Zij brengt echt een beweging op gang die te gek is. Hij doelt op het feit dat Ella Langley op dit moment een grote zomerhit scoort met Chosen Texas. Dat nummer stond wekenlang op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Wereldwijd stond het bovendien in de top 20 van de meest gestreamde nummers op Spotify deze zomer. Het is jammer dat het heel Amerikaans is. In bijna al haar nummers zingt ze over de steden in de Verenigde Staten. Daardoor staat het in Nederland nog niet echt aan. Dat wordt hier nog niet zo goed begrepen. Nou, ik kan jullie vertellen. Ik heb ze al op NPO Radio 2 gehoord. En nog meer Nederlandse radiozenders. Eens even kijken, heb ik hem harder zo bij staan? Ja. Nou, laten we die dan maar pakken. Als toch haar allergrootste hit is.

Ja, zo hebben we de tweede keer de maandartiesten voorbij je horen komen. Welke natuurlijk Martina McBride is. U hoort het, mijn stem laat het een beetje afweten. U hoort de Pick Me Up On Your Way Down. Gaan we eens even kijken wat we nu gaan draaien. Want ik moet zeggen, het is vrij stilletjes in de verzoeklijst. Mocht u wat willen horen, u bent natuurlijk van harte uitgenodigd. Maar is dat niet het geval, dan pluk ik zelf nummers uit het lijstje welke ik samen heb gesteld. En daar staat onder andere Nathan Carter in met How Could I Love Her So Much.

Martin Carter hier op Crossroads Country Radio. How could I love her so much? Ja, hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat dat met een vonkje te maken heeft. En met bepaalde energie. En elkaar in de ogen kijken. Maar goed. Ik kreeg een WhatsAppje via Wilma van het Country Team KMW. Goedemorgen André. Verzoekplaatje van Kees deze keer. Die bekende polka van Piet Hill. Ja, zegt Kees. André weet wel welke ik bedoel, zegt Kees. We zijn nog een beetje moe van het gebeuren in Zoutelanden. Want daar hebben ze wat optredens gegeven, lijndansdemonstraties. En daar waren Anna McRose met man aanwezig. Nou, dat was weer een groot feestje daar in Zeeland. Nou moet ik zeggen, Kees, Pieter Hill had meerdere polka's. Maar ik heb maar de polka erbij gepakt die aan zijn naam gelinkt is. De Pieter Polka. Ik hoop dat hij goed is.

0: Yes, there's more pretty girls than one.
1: Oh, die ondeugende Glen Campbell met There's More Pretty Girls Than One. Ja, bevoei toch.
2: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Het wordt zeer warm zomerweer met vanmiddag maximaal van 24 tot lokaal 30 graden. De zon schijnt, er zijn enkele wolkenvelden. De komende dagen wordt het snikheet met maxima ruimschoots boven de 30 graden. Dinsdag kunnen in de benauwde en vochtige lucht enkele onweersbuien ontstaan. Vanaf woensdag is het een aantal dagen minder warm, maar wel aangenaam zomerweer. Dan slaan we maar gelijk een paar dagen over. Gaan we naar de woensdag toe voor de mensen in de herhaling. Woensdag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind draait naar het zuidwesten en voert een beduidend minder hete luchtstroom aan. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten voelt het voor veel mensen dan een stuk aangenamer aan. Op donderdag komt het kwik nog fractie lager uit. De middagtemperatuur ligt tussen de 21 graden in de kop van Noord-Holland, 23 graden in het midden en 25 graden in het zuidoosten. Opnieuw is er ruimte voor zonnige perioden. Zijn er stapelwolken en gedurende de middag maakt het noordwesten kans op een enkele bui. De dagen daarna ligt het kwik vaak tussen de 21 tot 25 graden, waarbij de hoogste waarden in het zuidoosten uitkomen. Op vrijdag kan er een licht buitje vallen, maar voor de rest blijft het overwegend droog en vrij zonnig zomerweer. De warme luchtsoort in het centrale deel van Europa blijft in onze buurt en weet ook ons na het weekend mogelijk weer te bereiken. Waarschijnlijk staat vanaf dan weer een reeks zomerse dagen te wachten. Wauw.

En dan gaan we over naar een item in dit programma. Wat de naam draagt. Drie nummers met één overeenkomst.

Alleen even het mailtje erbij zoeken van Han. Ja, daar hebben we. Hierbij weer drie songs. Met deze keer het woord bridge. Wist je dat de artiest van de maand Martina McBride ook een mooi duet heeft gemaakt samen met Alan Jackson? Never Loved Before, Alan Jackson met Martina McBride. Nou, die kunnen we dan volgende week even in de lijst zetten als maandartiest. En dan gaan we naar het lijstje. En ik ga ze opnoemen in volgorde van draaien. Want op de derde plaats staan The Judds met Love Can't Build a Bridge. Geschreven door Naomi Judd, Paul Overstreet en John Barlow Jarvis. Uitgebracht september 1990. En terug te vinden op het album Love Can't Build a Bridge. Op de tweede plaats Warner Mac met The Bridge Washed Out. Geschreven door Jimmy Louise, Mel Melshi en Sandra Smith. Eerste opname dateert uit maart 1965. Eerste release april 1965. Door Warner Mac op de single The Bridge Washed Out en op de B-kant The Biggest Part of Me. En de nummer 1 in drie nummers met één overeenkomst. Daar vinden we Vince Gill met het prachtige Which Bridge to Cross, Which Bridge to Burn. Geschreven door Vince Gill zelf samen met Bill Anderson. En de eerste opname dateert van maart 1994. Zijn eerste release 7 juni 1994 door Vince Gill. Op het album When Love Finds You. Dit zijn drie nummers met één overeenkomst.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Solitary Man. Ja, we bleven even in andere contraien, om het zo maar te zeggen. We gaan terug naar de favoriete... Nee, het was niet de favoriete country top 3. Dat waren drie nummers en één overeenkomst. Van Han Kreeftenberg. Dankjewel, Han. Ook voor de vele moeite die je doet. Ondanks al dat gemalleur met die e-mail. De Judds hoorde u met Love Can Build a Bridge. Warner Mac met The Bridge Waste Out. En Vince Gill, Which Bridge to Cross? Which Bridge to Burn? Gevolgd door een verzoekje van Jan Heg. Marcel Smulders, Wilma Smulders, Marcel Verbeek en Garcia Vicente. Als zijnde in het Bluebird Café, zeg ik dat goed? Ja, Bluebird Café, zo heet het album. The Solitary Man. En als het goed is, was dat nummer geschreven door Neil Diamond. Klaar heb ik staan. Een dame die van de week ook eigenlijk als verzoekje binnenkwam. Althans, zij gaf aan dat het wel een favoriet nummertje van haar was. En zij is Wendy. Megan Monnery met Madison.

Mooi, Daryl Worley hoorde u hier met de Those Less Fortunate Than I. Ja, u zit lekker te luisteren naar Country Moods, maar zou u de benen willen bewegen? Eens even kijken, heb ik het bericht hier nog? Hey, potverdrie. Daar is mijn berichtje weg, dat is niet zo leuk. Eens even kijken. We vinden hem wel weer. Want volgende week is namelijk 7 en 8 augustus. En dan vindt in Zevenaar weer in het centrum het Spikke Country Festival, plaats. Zet je cowboyhoed op en trek je laars aan. Het Spikke Country Festival is de plek voor elke countryliefhebber. Dit jaar staan weer topbands op het podium en zorgt er een DJ ervoor dat niemand stil kan blijven staan. Gratis. Maar niet voor niks, onze evenementen kun je gratis bezoeken, maar we kunnen alleen bestaan dankzij onze horeca-sponsors. Dus laat de coolbox lekker thuis, schild, ook gesleep en geniet van al het lekkers dat Zevenaar te bieden heeft. En daar ben ik het helemaal mee eens, want een festival staat of valt met inkomsten ook vanuit de horeca. En al die mensen die allemaal dat eten menen. Ik zie dat bij onze eigen Western Experience ook. Het is verdrietig om te zien. Ik weet best, lieve mensen, het leven is duur. Maar ga dan een keer minder uit en spaar een paar centjes op. En maak er dan één geweldige dag van. Of twee geweldige dagen. Wilde ik wel even kwijt. Want ook een Western Experience is zeer afhankelijk van de inkomsten. En zolang er meer meegenomen wordt, moeten de prijzen dan ook op een gegeven moment omhoog. Hè, om alles te kunnen betalen. Want het is natuurlijk allemaal niet voor niets. En artiesten die treden niet allemaal gratis op. En de zaal is het natuurlijk ook niet gratis. Maar goed, wij gaan even terug naar het Spikke Country Festival. Vrijdag 7 augustus van 8 tot kwart voor 12 treedt countryband Windfall op in de Andreas Schuttersgebouw aan de oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. Het programma van zaterdag om 1:30 tot 5 uur speelt de Colonel Hammonds 5 op het Raadhuisplein. Gevolgd door gelijktijdig om 1:30 tot 5 doe Tin Wheel, die speelt op de markt. En s'avonds op het Raadhuisplein Cella V. En Cella V, dat is de band rond. Hoe heet ze nou? Hilde Vos, ja. Kras op de tong. En die zingt daar heel veel nummers van Emmylou Harris. Dus. Zondag van 1:30 tot 5:30 staat op het Raadhuisplein de Timber Rose Band. Van 1:30 tot 5:30 op het Raadhuisplein draait DJ Danny muziek. Of die draait dan in de pauze tussen de nummers van de band door. En van 1:30 tot 5:30 op de markt speelt Little Montana. Dat is het programma van Country en Western Festival. Het Spikke Country en Western Festival in Zevenaar. En het ligt achter Arnhem voor de mensen die van verder weg komen. Geheel gratis. Dus van harte welkom. Hier is Sektop. I Never Lie.

Ah, knijter van een hit is dit ook, hè? Deze van Zac Top. Ja, waar hebben we deze moeten hebben? Ja, we hadden het over Zevenaar. Maar zit u toevallig met uw caravannetje of uw tent, of zit u in een bed and breakfast in Zeeland? Dan kunt u daar eventueel nog van de week indansen. Want op woensdag 5 augustus treden het duo Tour of a Kind op. Live country muziek en de Join Dances treden op vanaf 2:00 tot 4:15. En eens even kijken, want dan moet ik denk ik even op de flyer kijken. En dat heb ik vorige week ook al even doorgegeven. Even kijken, locatie is het Polderhuis. En waar vinden we het Polderhuis? Want ik krijg dit allemaal zo in één keer weer door via de WhatsApp. Een beetje lastig, hè? Opening Molen de Noorman. Eens even kijken of ik een adresje zie. Staat niet op de flyer. Dus ook niet erg handig. Nou, even naar boven scrollen. Er is in ieder geval de hele dag feest in het dorp. Dus in ieder geval in Westkapelle. Nou, het Polderhuis is natuurlijk wel te vinden in het centrum. En de hele dag is de feest in het dorp. Optocht met sjezen in klederdracht. En in het Polderhuis zelf ook leuke activiteiten. Dus de hele dag feest in Westkapelle. En dat ligt natuurlijk in Zeeland met een klap op de vuurpijl natuurlijk het optreden van duo Tour of a Kind in Zeeland. En ik krijg nou net door de Zuidstraat 154 tot 156. Nou, ik zou zeggen, gaat dat zien, gaat dat zien.

die Independent Day, de derde en tevens laatste van, althans voor vandaag, hè, van Martina McBride als zijnde de Mount Artist. En dit was een keuze van Wendy. En ja, ik kreeg hier zo'n lief verzoekje binnen. Verzoekje van Jasper. Jasper schrijft, joh André, zou jij de formatie Midland willen draaien met Make a Little? Wil je dat doen voor Paulien? Want ja, dan gaat het bloed kruipen waar het niet aan kan. En zo wordt hij zo ontzettend vrolijk van. Nou, mensen vrolijk maken, daar zitten we voor, Jasper. Dankjewel.

Ashley Monroe met Every Breath You Take. Every Breath You Take, natuurlijk een nummer van de formatie The Police, oftewel van Sting. En dat is terug te vinden op haar album. De covers uit 2021. Daarvoor draaide ik Waylon Jennings samen met Willie Nelson in Luckenbach, Texas. En dat deden we op verzoek van Jan Pastoor. Die wilde deze heel graag horen. Die stuurde hem via de WhatsApp. En ik kreeg nog een prachtig verzoekje via de WhatsApp. En daar staat: mocht jij nog een verzoekje kunnen draaien, zou je dan Ray Charles willen draaien met I Love You So Much It Hurts. Want deze is namelijk voor jou, André.

0: Carter, George Strait, I just can't go on dying like this. Ja, en daar had u waarschijnlijk een stukje gemist, want ik vergat daar straks even de knop van de microfoon in te drukken en dan kan je dus even van de stream afgaan. Ja, mocht dat gebeuren, lieve luisteraars, mocht ik af en toe eens een keer wegvallen, het kan natuurlijk, het blijft mensenwerk. Dan moet u gewoon de play-knop weer indrukken van uw speler waar u mee afluistert, want dan pakt hij hem ook wel weer op. Want ja, ik zie hier natuurlijk aan de metertjes, et cetera, dat op een gegeven moment een rood streepje, dat ik niet online ben. Dus dan pak ik dat zeker weer op. Goed, en wij gaan draaien. Ah, ik heb het verkeerde muziekje trouwens. Ja, want wij... Nou, halen we die eruit. Want wij zijn namelijk toe aan... Dia.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, en de dubbeldraai die had ik al een aantal weken in mijn mailbox zitten. Maar er was iedere keer wat tussen gekomen, maar... Zo zie je mij, ook al komt er wat tussen. Hij komt zeker aan de beurt, Jan Heg. Ja, want die heeft deze een week of twee, drie geleden ingestuurd. Toen had ik al net een favoriete country top 3 klaarstaan. En er kwam de vorige week een bijzondere tussendoor. Iemand die niet eerder dat gedaan heeft. Dus toen hebben we deze even doorgeschoven. Maar... wij gaan luisteren naar Have You Ever Seen That Rain? Welke regen? Ik denk dat dat hard nodig is hier momenteel, maar... natuurlijk het origineel van Creedence Clearwater Revival. En we krijgen een uitvoering van Dick van Altena samen met Johan Jansen. Met Have You Ever Seen The Rain? Dat is de dubbeldraai van deze week.

Beetje vers van de pers moeten we dit noemen. U hoorde de Old Crow Medicine Show met Last American Waltz. En dat komt af van een album Union Made uit 2026. Die is onlangs uitgekomen. En daar draaide, of daar staat ook het openingsnummer op. Welke ik vorige week draaide. En welke was dat nou? Eens even kijken of ik hem even snel erbij kan pakken.

For What It's Worth. Die draaide ik vorige week als openingsnummer. Ik heb nog één verzoekje te gaan. En dat is Connie Smith met You and Your Sweet Love. En dat is op verzoek van Jan Heg. En hij schreef erbij voor al die lieve luisteraars die zitten te luisteren naar je programma.

Ja, Connie Smith brengt ons aan het einde van dit programma. Dat kan ik u alvast meegeven. Ik heb nog een prachtige lange versie klaarstaan. Daar gaan we mee afsluiten. Van het album welke vorige week is uitgekomen. Van Raoul Malo. Zijn laatste live concert. Was live in Nashville. En dat concert dat heette Bella Ciao. En zo is ook dat album genoemd. Want daar staat zeg maar dat concertregistratie op. En van de concert gaan wij draaien. A Guitar and a Bottle of Wine is ook terug te vinden op het laatste studioalbum van The Mavericks. En dat draagt de naam Moon and Stars. Rest mij u een fijne week te wensen. En hoop u volgende week weer te mogen begroeten. Ik zeg een fijne zondag, een fijne woensdag en een hele fijne rest van de week. God bless you. Ciao, ciao.

0: jullie weer welkom bij 2 uur country muziek. En we willen weer wat leuks gaan doen eigenlijk.
1: We zijn er toch.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Nu al gezellig.
0: Nu al gezellig, ja. Hè? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel.
1: Toen binnenkwam al.
0: Dat was jouw tekst eigenlijk.
1: Maar ja, dus maar dat maakt niet uit. Je mag hem lenen.
0: Ik mag hem lenen. Nou, dat is heel fijn. Hè? We gaan 2 uur weer bezig met die mooie muziekstijlen. En met Luc naast ons.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ja, goedenavond Luc. Voor ook nog weer eens 3 nummers in zijn 3 maandelijks moment. Johan voor de techniek. Valerie die heeft zo'n moment van allerlei werkzaamheden.
1: Druk.
0: En Jolanda die zit erbij om Luc weer in de gaten te houden.
3: Goedenavond.
0: Ja. Goedenavond. En dan zou ik willen zeggen van Ab, het nummer wat we net hoorden. Daar had jij wel iets over te vertellen.
1: Ja, Luke Holmes hoorden wij net. En 2 weken geleden speelde deze Luke Holmes in een uitverkochte Amsterdam Arena in Amsterdam. En mijn 2 zoons waren erbij aanwezig. En die hebben een geweldige avond gehad. En er waren, let wel, 60.000 mensen aanwezig.
0: Zo.
1: Bij een countryconcert in Nederland. Ik denk dat dat een record is. Ik ben er niet overal bij geweest, maar... Nee. Heel veel, dus er is hoop, teamen. En Luke Holmes die begon die avond met dit nummer, My Kind of Saturday Night. En het leek me een zeer passende opening voor de uitzending van vanavond.
0: Dat klopt helemaal. En daar heb ik aan voldaan om hem dan te beginnen.
1: Lekker,
0: voor vanavond. En dan, ik was weer aan het scharrelen in mijn cd's en dat. En toen kwam ik de band tegen, 64 West.
1: Oké.
0: En leuke band.
1: Ja, ja ik ken ze niet, maar dat gaan we waarschijnlijk horen.
0: Het kwam mij ook een beetje onbekend eerst over, maar ik had hem wel in mijn bezit. Dus we gaan er naar luisteren met Evangeline.

0: Niks mis mee.
1: Evangeline.
0: Niks mis mee.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat is helemaal prima, joh.
1: Ja, ja, ik kom af en toe als leuk spul tegen.
0: Je moet vaker die bank opzij schuiven thuis, dat je die cd's dat je erbij kan.
1: Ja, maar deze die stonden als pootje onder mijn bank.
0: Oh, onderlegger. Hij kraakte niet.
1: Nee, dat... Maar goed, dan gaan we naar de volgende app en dat is die Colter Wall.
0: Colter Wall, ja. Ik zit veel met mijn jongste zoon in de auto op weg naar al zijn honkbalwedstrijden hier in Nederland. En dan mag hij altijd de muziek verzorgen en dan trakteert hij mij altijd op een hele mooie mix van allerlei country muziek. En zo kwam ook het volgende nummer voorbij van die Colter Wall. Dat is een man uit Saskatchewan en dan zitten we in Canada. En ik zag die man jaren terug een keer optreden, team in het Paradiso. Ja, dat vond ik echt geweldig. Een hele bijzondere lage stem.
1: Oh, leuk.
0: Ja, is leuk. En ik was hem eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, maar mijn zoon bracht me weer terug naar Colter Wall. En hier is hij met het schitterende Cowpoke.

0: Wat is dat toch leuk om die verschillende soorten muziek binnen de country te horen.
1: En er is zoveel, Timo.
0: Ja.
1: Er is zo vreselijk veel.
0: Ik zat pas al een keer van, nu houdt het wel een keer op. We hebben alles wel eens een beetje gedraaid.
1: Maar en ik denk dat we nog
0: 0,000% 0,001.
1: Dat is veel.
0: Ja.
1: Of weinig. Ja, er is veel. En er komt elke week weer nieuwe bij, hè?
0: Ja, dat is het juist, hè?
1: Ja, en wat er is gaat niet weg.
0: Nee, ook dat niet.
1: Dus
0: nee.
1: Gaat ons niet lukken allemaal.
0: Nee. Nee, maar ik heb al eens vaker gezegd, alle materiaal wat ik tegenwoordig heb, dan moet ik wel 300 worden.
1: Ja, nou dan kunnen we gaan beginnen.
0: Ja.
1: Je weet nooit.
0: Ja. Af en toe moet gevoerd worden en dat. Maar
1: ademhalen, drinken en eten, kom in een heel eind.
0: Dat is een goed advies.
1: Ja. Mijn oma zei dat altijd. Die is bijna 100 geworden. Dus.
0: Oh. Nee, dat is goed. Dan weet ik dat voorlopig even. We gaan naar het volgende. En dat gaan we doen met onze bekende Lynn Anderson. En die heeft nog wel meer familie, geloof ik, die in de muziekwereld zitten. En een fantastische vrouw. Ik heb hier de LP staan van haar, want ze komt van LP.
1: We gaan vinyl.
0: We gaan naar vinyl.
1: Dat was ook even de tune dat we net hoorden.
0: Ja. En dat gaan we doen met het volgende. En dat willen we elkaar toewensen. Listen to a country song.

0: Ja, ik wil er nog wel even wat over zeggen. Want Lynn Anderson heeft de hoes of de LP verkeerd gemaakt. Maar het was het nummer 1 van kant 2. En dat was het nummer Take Me To Your World. En we kregen het van een pakje Pickwick thee. Daar was die LP bij.
1: Dan is het te verwachten dat die labels misschien verkeerd geplakt zijn.
0: Dat zal wel, ja. Maar goed.
1: Maar ook mooi.
0: Even serieus weer. Doen we altijd. We gaan naar Alan Jackson.
1: Ja, vanavond, Timmy, wil ik een viertal nummers...

Enorm triest. En het dwong Alan Jackson om te stoppen met live optredens. En een maand geleden, dat was 27 juni 2026, gaf hij zijn allerlaatste concert in waar anders, in Nashville. En een van de nummers die hij die avond speelde was Midnight in Montgomery.

0: Wat weer een prachtig nummer van Alan Jackson. Midnight in Montgomery.
1: Ah ja, mooi hè?
0: Ja.
1: En hij is mee gestopt.
0: Ja, jammer. Ja,
1: maar gelukkig kunnen we die platen nog altijd draaien. Of de muziek. Oh,
0: ik heb er ook wel wat. Dus
1: ja.
0: We kunnen nog weer heel veel doen.
1: Mooi artiest.
0: Ja. Ja, het was voor mij toen in die tijd eigenlijk... Wie was het allerbeste voor mijn gevoel? Garth Brooks of Alan Jackson?
1: Ja, het is geen wedstrijdje, roep ik altijd. Hè.
0: Nee.
1: En het mooie, je hoeft ook niet te kiezen. Je kan allebei lekker draaien. Maar het, is, ja. Het zijn wel twee verschillende ook nog wel.
0: Ja.
1: Dus er is nog wel wat te kiezen. Maar weet je, het is allebei prachtig.
0: Zeker. En dan gaan we naar Emmylou Harris.
1: Ook prachtig.
0: Ja.
1: Ook prachtig. Ja, nog een artiest die bezig is met, met haar afscheidstournee. Als die nog bezig is, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk Emmylou Harris en Tieme. Daar waren wij bij. Hè?
0: Daar waren wij zeker bij
1: in Rotterdam.
0: Ja. Ja.
1: En ja, dan kan ik heel lang gaan babbelen over Emmylou Harris. Dat hebben we een keer een jaar lang gedaan. Dus dat gaan we misschien niet doen. Ja, ik wil je laten kiezen uit de 4 LP's die ik hier heb meegenomen...

0: opnemen. En ik had het nu volgende nummer voorgesteld. En ik wilde je vragen, joh, welke wil je doen? Toen zei jij, nou, dit is eigenlijk wel helemaal goed.
1: Ja,
0: dus we gaan gewoon een heel mooi nummer draaien. Pieces of the Sky heet de plaat uit 1975. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze ook speelden daar in Rotterdam, waar wij bij waren. En dat is schitterend, Boulder to Birmingham.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En u maar denken, het was al een oud nummer wat we gehoord hebben. Het waren de Cornish Brothers, twee broers. Melvin Coins en Ray Coins. En ze zijn country mensjes. En daar ben ik liefhebber van.
2: Ook?
1: Ja, ook.
2: Dat is mij nog niet opgevallen.
1: Nou ja.
2: Dat heb je nog heel lang verborgen weten te houden.
1: Ja, ik denk, ik doe mijn best wel even.
2: Maar mooi dit.
1: Ja, en dan, ik heb nog drie hele bekende nummers.
2: Nog ouder.
1: Nog ouder. Gene Autry, South of the Border. Kent iedereen.
2: Ja.
1: Ik verwacht ook wel dat ze in buiten zometeen de mensen al mee gaan zingen. Sons of the Pioneers. En het overbekende Tumbling Tumbleweeds.
2: Kent ook iedereen.
1: Ja, kent ook iedereen. En dan voor de liefhebbers. Hij heeft iets te veel gehad al. Dat is wel te merken. Maar het gaat van de Tex Ridder over Ray Whiskey.
2: Hij is een beetje kachel als hij zingt, ga je mij vertellen.
1: Ja.
2: Ik word nieuwsgierig.
1: We gaan luisteren. Zie je de auto.

0: Onze Tex Ridder.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Nou, je had het ook niet kunnen opnemen natuurlijk zo, hè? Maar,
0: nee.
1: Of niet kunnen uitbrengen.
0: Niet kunnen uitbrengen.
1: Maar
0: omdat is wel, ik het uitgebracht heb, heb ik het ook gedraaid.
1: Wij laten alles horen. Wij zijn heel breed. Dus ook grappen en grollen. Ja. Terwijl wij zo serieus proberen te zijn.
2: Meesterlijk dit.
1: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Goed, dat waren dus de drie platen uit de oude doos. En dan gaan we door naar John de Hyatt.
1: John Hyatt, ja, want ik was met die vier mensen die zijn aan het stoppen zijn, hè, met toeren en dat soort dingen. En daar is deze man helaas één van. Want in diezelfde doelen in Rotterdam, waar wij onze vriendin Emmylou hebben gezien, was ik enkele weken later getuige van het concert van John Hyatt. De geweldige singer-songwriter uit Indianapolis. Hij is 73 jaar, maar hij heeft een paar jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. En daar heeft hij hersenschade opgelopen. En daar is hij niet helemaal van hersteld. En zijn vrouw verboden, zo vertelde hij mij op het podium, om nog veel langer actief te zijn en zeker geen wereldtournees meer te gaan doen. Dus hij was voor het laatst in ons land en ik heb hem echt de afgelopen 30 jaar wel zeker 10 keer gezien. Een paar jaar terug maakte hij nog een schitterend album met onze grote vriend, de dobro-gigant Jerry Douglas en zijn band. En die plaatst het ook hier op onze tafel. En van het album met de titel Leftover Feelings gaan we luisteren naar het nummer All the Lilacs in Ohio. Maar let vooral even op het intro van Jerry Douglas.

0: Wat mooie muziek. Aldous
1: John Hyatt met Jerry Douglas en zijn band.
0: Zaten ze live?
1: Nee.
0: Het leek net of er een publiekscore mee zat.
1: Nee, wij zaten een beetje mee te tikken en te takken en te hummen. Dat waren wij.
0: Oh, waren wij?
1: Ja.
0: Oh. We gaan naar de volgende. Dat is er eentje voor Luc. Jeanette Williams.
2: Ja, Jeanette Williams. Ja, het is een prachtige bluegrass zangeres. En ik heb dus een keer, ik weet niet, het is al heel lang geleden dat ik deze cd ergens heb aangeschaft. En ik vond het zelf wel heel erg leuk om eens een nummer te draaien. Wat we allemaal kennen. Maar in deze uitvoering kennen we hem geen van allen. Ja, een aantal van ons kennen hem misschien wel. Maar de meeste luisteraars zullen dat zeker niet kennen. We gaan luisteren naar I Will Survive. First I was afraid.

Ja, dat was een mooi nummer. Ik kende hem inderdaad niet, Luc. Deze versie, dus dat klopt. We gaan door naar de laatste artiest. Helaas moet ik zeggen, je zal er misschien van schrikken. Die moet stoppen met haar muzikale activiteiten. Dat is namelijk mijn vriendinnetje Jess Jacoy. Die heeft persoonlijk wat te verstouwen gehad. Haar beide ouders zijn overleden kort na elkaar. En ze heeft besloten om de muziek voorlopig even stop te zetten. En terug te keren naar haar familie in Seattle en omgeving. Dus we kunnen gelukkig nog wel de muziek draaien. En we kiezen een nummer van haar laatste album. Misschien wel haar laatste ooit. Cul-de-sac Kid van vorig jaar. En het nummer heet Tearing Up Heaven.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: En dan gaan we naar het laatste van vanavond, van het eerste uur. Dat is een nummer van Vinyl, een singeltje zelfs. En die hebben we ooit eens een keer overgehouden van Jan Broekhuizen. En daar danken we hem voor. Ja, jammer genoeg leeft hij niet meer. Maar, ja. Cloud Gray, dat was de artiest in het overbekende Family Bible.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
3: It's great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Tweede uur van Counterland waar we weer heel vrolijk doorgaan met die speciale muziekstijl. Nou, speciaal. Ja, eigenlijk wel, hè? Want country, bluegrass, all time.
1: En alles wat erbij hoort.
0: En alles wat erbij hoort. En dat draaide vanavond met Dan Paisley. En dan praten we dus over de zoon van Bob Paisley. En dan praten we niet over Brad Paisley, want dat is geen familie van elkaar.
1: Oké.
0: Dus, maar goed, echte, onvervalste bluegrass muziek. Hij is in Nederland geweest. Hij is zelfs in Barneveld geweest, of in Voorthuizen geweest, Dan. En ik heb hem zelfs nog een hand gegeven. Ik heb hem wel gelijk weer teruggevraagd.
1: Teruggekregen,
0: ja. Ja. Dus, goed, dat was dus het nummer Alcatraz Island Blues. Prachtig. Maar we hebben nog veel meer mooie dingen. En we gaan dus door naar Keith Whitley.
1: Keith Whitley, dat is een nummer uit de playlist van mijn zoon in de auto op weg naar het honkbal. En dat is Keith Whitley, de country en ook bluegrass zanger uit, ja, hoe kan het ook anders als je bluegrass zingt, uit Kentucky, ja. Komt hij. En die Whitley was een zeer veelbelovend artiest en die was bezig aan een hele indrukwekkende carrière die ooit op 16-jarige leeftijd begon in de band van Ralph Stanley. Daar is hij ooit begonnen. Als gitarist. Maar onze Keith Whitley die overleed helaas in mei 1989 op 34 giftiging. Maar team, wat heeft deze man een mooie muziek gemaakt. Dag. Nummer voorgeschoteld van het album LA to Miami uit 1985. En dat mooie nummer luistert naar de titel Miami, My Amy.

0: Nou, dat is weer genieten van
1: mooi, Keith Woodley, mooi.
0: Ja.
1: Zo jong.
0: Hoe krijgen we het voor elkaar om zulke goede muziek...
1: Ja, dat is een gave, team.
0: Ja.
1: Dat is een gave. En het, hoe afwisselend is het ook weer.
0: Ja.
1: Ook naar het volgende nummer is ook weer heel anders.
0: Ja, maar het bijzondere is natuurlijk dat we met z'n allen... zo'n groot assortiment muziek hebben.
1: En allemaal onze eigen beetje favoriete stijl.
0: Ja.
1: Okay, wat dat betreft.
0: Leuk.
1: Ja.
0: We gaan dan naar...
1: We gaan naar, naar een nieuw album van mijn favoriete band uit het genre.
2: Americana.
1: En dat is de band American Aquarium. En dat is de band van de frontman BJ Barham. En ze komen uit Raleigh en het ligt in North Carolina. Eind dit jaar zijn ze weer in Europa. Onder andere in Groningen. Daar ga ik zeker heen. En misschien ook nog wel naar het buitenland. Moet nog even kijken. Een maand geleden verscheen dit schitterende album. Hij staat hier op de tafel. En dat album heet New Ways to Lose. En van die plaat gaan we nu luisteren naar het openingsnummer Dollar General.

0: Nou, we hebben toch weer een bijzonder iets.
1: Mooi, hè?
0: Ik blijf ervan genieten.
1: Lekker.
0: Ik hoop de luisteraars ook thuis dat ze genieten. En ik weet er op het moment eentje, die zit zeker te genieten.
1: En moet ik nou raaien? Is dat een spelletje aan het worden?
0: Nou, ik denk dat de meesten wel weten wie het is.
2: Oh, denk het ook wel.
0: Ja. Goed, wetenschap.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, dat is even het enige wat we zeggen. We gaan naar Ronda Vincent, Luc.
2: Ja, Ronda Vincent. Ik vond het alweer eens leuk om weer eens iets van Ronda Vincent te draaien. En ja, het is een heel leuk liedje, want het gaat eigenlijk over de zomer. Nou, daar zitten we natuurlijk middenin. En ja, de komende tijd wordt het ook weer wat warmer. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over, volgens mij. Maar ja, we gaan eens even leuk luisteren naar Ronda Vincent. MUZIEK

0: Ik voor dit mooie nummer.
1: Heerlijk.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dus wij horen straks toch meer van je.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan we door naar Ab.
1: Ja, de nieuwe cd van Eric Brace en Tom Hughes. Die is al een paar keer voorbij gekomen. Maar het nummer wat we nu gaan horen hebben we denk ik nog niet gedraaid. Het gaat om een nummer dat Eric Brace heeft geschreven voor onze gemeenschappelijke vriend Peter Cooper. Die zo jammerlijk is overleden een paar jaar geleden. En ik heb de man onlangs weer een paar keer gezien. En toen ze dit nummer aankondigden en spelen, hield ik het niet meer droog, teamen. Want het was heel erg mooi. Een ode dus aan mijn goede vriend Peter Cooper van de heer Eric Brace en Tom Hughes. Van het mooie album Circle and Square dat eerder dit jaar verscheen. En de titel van het nummer is Nothing Hurts.
3: 1, 2...

0: Dit is country muziek.
1: Ja, het is in ieder geval heel mooi.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval heel mooi. Ik vind dit zo gruwelijk mooi. En ik sprak die mannen daar over dit nummer. En die, het is, dit nummer kwam ook een beetje binnen waaien, zei Erik. Een beetje andere woorden, maar daar kwam het een beetje op neer. Soms ja. moet je heel hard werken aan een liedje. Hij zegt, maar dit zijn die zinnen die schreef ik eigenlijk zo op. Hij zegt, nou, het arrangement is niet zo heel erg ingewikkeld. Dus ze hadden heel snel dit gemaakt, zeg maar, in elkaar gemaakt. Hij zegt, het stond ook echt in een paar takes. Stond het allemaal keurig op de band. En het is echt zo'n mooi nummer over Peter Cooper. En ik vind het echt gruwelijk mooi. Echt heel mooi.
0: Van het begin van je leven tot het einde van je leven. Dat wordt hier zo mooi in bezongen.
1: Ja, en het is, het was zo'n mooie vent, die gozer. Ik heb zo van die man genoten. En nu nog wel van zijn muziek. Maar met die man praten, met Peter Cooper heb ik het dan over. Hè?
0: Ja.
1: Met die man praten over muziek, over sport, over literatuur. Ja, dat was geweldig. Zeker. Zo'n mooi vent.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een nummer waar deze man wordt geëerd.
0: Oei.
1: Het volgende nummer. En maar dan op een heel andere wijze. En dat is een nummer van Otis Gibbs. En Otis Gibbs heb ik ook wel eens gedraaid. Niet zo vaak, maar wel eens. Dat is een singer-songwriter uit Wanamaker. En dat ligt in het plaatsje Indiana. En jaren terug, flink aantal jaren geleden, verhuisde hij met zijn vrouw naar East Nashville. Om daar in de muziek verder te gaan. Mm. En in East Nashville woonden ook in die tijd Eric Brace en toen ook nog Peter Cooper. En via een andere muzikant, Todd Snyder, ook een bekende naam, eind vorig jaar overleden helaas, werd kort nadat hij naar de East Side, zoals het heet, East Nashville noemen ze de East Side, was verhuisd, werd hij Otis Gibbs uitgenodigd voor een muzikaal samenzijn in de tuin van Todd Snyder, om daar gewoon lekker muziek te maken en te luisteren naar de muziek onder het genot van een hapje en een drankje. En daar speelde dus Todd Snyder met als begeleidingsband Eric Brace, Peter Cooper en Tom Mutes onder andere. En een beter welkom in East Nashville kon Otis Gibbs zich niet wensen door daar met die mensen, mensen te leren kennen en naar de muziek te luisteren. En hij schreef er een heel mooi nummer over. En de Saint Peter, die hij noemt in het liedje, dat is dus Peter Cooper. En dus we gaan luisteren naar Otis Gibbs met een hele mooi nummer, East Side. Me and

0: Je houdt hem even stil. Ja, een van de allermooiste albums van 2026 zal ongetwijfeld dit album zijn, Tim. Ik hou hem hier even omhoog. Ja. A Heavy Duty Heart van Drayton Farley. Een onwijs goede muzikant die ik vorig jaar min of meer per ongeluk live zag spelen in Huntsville in Alabama. Dat is vlakbij, daar komt hij ook vandaan. Ja. Vlak in de buurt van. En ik was na dat concert verkocht en ik ben inmiddels heel groot fan. En eerder dit jaar verscheen dus dit album A Heavy Duty Heart. En die plaat begon met dit onwaarschijnlijk mooie nummer Love We Mean. En dat was prachtig.
1: Hoe ver kunnen we nog gaan, Ab?
0: We hebben nog een half uur of zo. Dus we gaan gewoon door.
1: De volgende dan maar.
0: Wat mag ik dan weer?
1: Nee, ja, toch? Mag ik
0: gewoon door? Dan gaan we dan zeker naar mevrouw Ashley, of niet?
1: Ja.
0: Ja, nog zo'n geweldige mooie release dit jaar. Het album Wild, zo heet die plaat, van Ashley McBride. En ik was al best wel een liefhebber van haar muziek na haar eerste twee albums. En ik heb haar zelfs nog met Jos samen gezien in de Melkweg in die tijd. Het is al, Jos die zal ze allemaal wel appen, weet ik veel, 2018 of zo, weet ik niet. Maar de platen die daarna volgden waren wat minder, vond ik. Die waren niet zo interessant. Maar nu heeft ze weer mijn volste aandacht, want de plaat Wild vind ik echt geweldig. Een wat steviger nummer nu, maar dat is na wat we net hebben gehoord misschien wel zo lekker. Ashley McBride dus, en we gaan luisteren naar What If We Don't?

0: van het geweldige album Wild van Ashley McBride horen we What If We Don't.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.
2: En dat gaan we nu zeker doen, Luc.
3: Ja.
2: Jouw moment even.
3: Ja, dit is natuurlijk het moment van het engeltje. Hè? Binnen Countryland hebben we het over het engeltje. Alison Krauss is dit jaar afgelopen donderdag 55 jaar jong geworden. En dat gaan we dus nu vieren met een prachtig nummer van het album Paper Airplane uit 2011.
2: Nummer Lamy, Born Down.

0: Gefeliciteerd, Luc.
1: Hey. Ja, ja, hè? Jullie allemaal gefeliciteerd met Alison Krauss. Ja. Natuurlijk geweldig, hè? Dit was natuurlijk prachtig. Ja, ze heeft natuurlijk vele mooie albums gemaakt. Maar dit is nog een van de albums met, samen ook met Dan Taminski.
0: Oké. Okay. Nou, ze heeft zangles gehad, dat kun je horen.
1: Ja, ja dat kun je zeker horen, ja.
2: Maar ze kon nog heel goed viool spelen.
1: Zeker, zeker.
2: Ja, ja. Ja,
1: okay. En ze had natuurlijk een prachtige band, hè? Jerry Douglas, Dan Taminski, Ron Block, Barry Bales aan de bas. Ja, jongens, kijk, dan heb je natuurlijk wel eigenlijk wel de allergrootste draaide.
0: Dat is te horen, hè? Dat is te horen.
2: Ja, ja. Ja. Goed, we gaan weer naar een moment van vinyl.
0: Ja, ik denk het wel. Jazeker, Nederlandse blokje gaan we doen, Timmer. Oh, je weet helemaal de Nederlandse muziek mee. En ja. dat begin ik met Paul Bond. Onder zijn artiestennaam P.J.M. Bond is zijn nieuwe album Coyote King of the Island onlangs uitgebracht. En met die plaat doet hij momenteel langs de podia in het hele land. Als hij tenminste niet te druk is met zijn band Her Majesty, want daar speelt hij ook in, hè? Die plaat, die Coyote, die is niet echt geproduceerd. Die is gewoon live ingespeeld. En zelfs zonder dat de muzikanten vooraf wisten wat ze gingen spelen. Hoe ging dat? Paul, die kwam naar de studio met die gasten. Die speelde die nummers eerst solo voor op de gitaar of op de piano. Eén keer of twee keer. Daarna kregen die mannen de muziek, de bladmuziek uitgereikt. En toen werden die nummers in maximaal 3 takes live opgenomen, ingespeeld en opgenomen. En dan krijg je dus een heel prachtig puur album wat niet geproduceerd is. En van dat hele mooie album koos ik voor het nummer What the Hell Am I Supposed to Do?

0: Wat leuk is dat, hè? Als je zo'n LP zit te draaien. Wanneer is dan het laatste gedeelte?
1: Ja, je kan de tijd niet meelopen, maar prachtig, prachtig gespeeld.
0: Ja.
1: Live ingespeeld en vanaf vinyl gedraaid.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Maar nog een bekende van jou.
1: Nog een bekende, ja, van ons allemaal. Hè? Er is een nieuwe single verschenen, een maandje of twee terug misschien alweer, van de band Turmoil.
0: Oeh.
1: En die kennen we allemaal hier. De band van de zanger gitarist Bart de Waal. En daar had ik even contact mee. Hij zei, joh, we hebben een nieuwe single. Ik zei, joh, stuur op. Want die gaan we zeker draaien. We hebben natuurlijk twee keer live gehad. Hè? Een keer hier in de studio. En een keer in het Rebellenhonk.
0: In het Rebellenhonk.
1: Met de hele band, dat was geweldig. En die gasten zijn gewoon wel heel erg goed. En ook dit nummer valt weer onder dat hele mooie genre. Ik weet niet of hij klaarstaat. Nee, hij heeft hem niet klaarstaan. Of hij heeft hem wel klaarstaan. Hij heeft hem niet klaarstaan. Americana. En dat klinkt weer heel lekker. En ik heb ook geen idee of dit een opmaat is naar meer. Of er een plaat aan komt. Ja. Maar dat gaan we vanzelf horen. De single dus van Turmoil. En het nummer heet Permanent.

0: Nou, dat was weer heel...
1: Turmoil,
0: ja.
1: Leuk, hè?
0: We hebben ze al een paar keer gehad, maar...
1: Bart de Waan en de mannen. Dan kun je terugvragen. Dat,
0: ja, ik ga nog wel eens een keer even bellen. Ja, een jaar is voor ons te kort.
1: Ja, of je moet gewoon een keer vragen of we 3 uur mogen uitzenden. Ik weet niet of je, wat je doet op zaterdagavond tussen 9 en 10.
0: Maar... Ik niet zoveel.
1: Nou, dan kan je er gewoon nog een uurtje langer blijven zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik stel maar iets voor. Hè?
0: Ja,
1: ik
0: nee.
1: Doe er
0: dat,
1: wat mee.
0: Tuurlijk.
1: Ik zit vol met goede ideeën, Tim.
0: Ja, dat doen we graag aan mee. Dan hebben we nog het volgende.
1: We hebben nog een mooie ontdekking voor dit jaar. Het is de Canadese singer-songwriter William Prince. Dus we gaan nog een keer naar Canada. En de beste man komt uit Winnipeg. Oh. En dat is in Manitoba in Canada. En ik kwam hem op het grote wereldwijde web toevallig tegen ergens. Ik weet echt niet meer waar. Maar als je muziek luistert, word je vanzelf naar andere muziek toegeleid. Ja. Nou ja, toen kwam ik ineens tegen William Prince aangelopen. En de laatste maanden luister ik heel veel naar zijn muziek. En daar word ik heel vrolijk van, Tieme. Weer zo'n hele mooie lage stem. En van zijn album Reliever, dat is een plaat uit 2020, gaan we luisteren naar het nummer Lighthouse.

0: Aldus William Prince uit Winnipeg in Manitoba in Canada.
1: Ja.
0: Mooi of niet?
1: Het was prachtig.
0: Wat hoor ik nou?
1: Ja, dat is dat voor sommige mensen het irritante eindtune.
0: Zonde is dat, hè?
1: Ja.
0: Ik zat er net lekker in.
1: Ja.
0: Ik vind het lekker.
1: We waren net door het belangrijke punt heen en dan denk je, we kunnen nog 2 uur.
0: Ja. Ja, ik zei het, stel eens voor, een uurtje langer. En,
1: ja, ja, ja.
0: Op het vragenteam.
1: We gaan het een keer proberen. Ja, volgende week dan zitten we hier met Harro en Leen.
0: Hmm.
1: Maar blijf luisteren volgende week naar de radio. En meer zeg ik nog niet.
0: Maar de hele dag of alleen tussen 7 en 9?
1: Alleen tussen 7 en 9.
0: Ja, de rest mag natuurlijk ook, hè.
1: Want er komt heel wat spannends.
0: Oké. Okay.
1: Meer ga ik niet zeggen.
0: Nou, cliffhanger.
1: Ja, Ab, dankjewel weer.
0: Met plezier, Tim,
1: voor het meewerken en meekletsen en het vooruitdenken.
0: Alles.
1: En je zoon ook bedanken dat hij
0: ik
1: dus...
0: Ik zal doorgeven.
1: Dat hij dus ook daarin zijn taak heeft gehad. Luc, jij bedankt weer voor alles en... Ja, dankjewel jongen.
2: Graag gedaan, hè. Je weet het. Het is elke 3 maanden terugkomend iets. Dus het is wel hartstikke leuk om dit soort dingen weer te doen.
1: Nou, Valerie dan bedankt voor werkzaamheden voor morgen vast voor te bereiden. Jolanda, jij ook bedankt. Johan, dankjewel. En Johan, jij bedankt voor de techniek. En luisteraars, u bedankt tot volgende week.

0: Howdy, everyone. This is James Intfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek, hè? Dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van de Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van de Heartland, the best in new country. Hier is John Pardee, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

En deze plaat voldoet net aan dat criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Marga Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heartland met Tyler Nance en

From the state of Washington in the Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taub en Sound of Sanity. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij. We gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

Kevin Powers samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Hier is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock en Hits from the Heartland is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

Of Country Airplay voor Connor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en Josh Ross, zijn ex-nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1,

Voor de first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

say so. Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Swift en I Knew It, I Knew You. En there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country airplay hit van Luke Bryan. And love you, miss you, mean it. Groetjes, hoi.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Dit is Crossroads Country Radio.
3: Leuk dat je luistert!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Deanie Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style met alle Goestemand en Once is Not Enough. Met dit nummer is meteen de trend gezet voor de komende 2 uren. We hadden namelijk een zin om u eens mee te nemen op een muzikale reis door de wereld van de singles, waarin de stijl van de traditionele songs de hoofdmoot vormen en dan voornamelijk de jaren 50 tot en met 70. We begonnen in 1969 met de Caprice single van Al Gustament. En Come on Home and Sing the Blues to Daddy. We kennen het natuurlijk allemaal van Waylon Jennings. Maar de originele uitvoering, die is van Ray Corbin, die het nummer ook zelf heeft geschreven en opgenomen op Monument 1082.

Ja, en het zijn, op een enkele uitzondering na, nou niet de meest beroemde artiesten die vandaag voorbij komen. Maar ze hebben toch allemaal, op de een of andere manier, hun stempel gedrukt in het verleden. En dat verleden lag voor een zekere Wes Buchanan ver voor Wereldoorlog 2, zo'n 80 jaar terug dus. En in 1957 verscheen op Pep 114 de single Only Fools.

Ja, en ook niet echt bekend is Lamel Prince, die in 1969 met de Decca-single The Man That Made a Woman Out of Me uitkwam.

En ergens in 1970 werd er door Ben Rees tijdens een sessie bij Music City Recordings in Nashville met producer Pete Drake het liedje She's Winning opgenomen.

En zoals u inmiddels heeft kunnen horen, nemen wij u vandaag mee terug naar de roots van de country. En daar kwamen we Pete Pike tegen, een zanger die in 1955 uitkwam met At My Side en dat betreft een kooralopname van 1955.

En Her Memories, Gonna Kill Me, is een liedje uit 1975 van Jim Alley met op steel gitaar Lloyd Green. En het was een van de twee songs die voorkwamen in de charts van 1975 van Jim Alley, die in de late 60e jaren ook nog speelde in de band van Charlie Louvin. Het liedje werd geschreven door Jim zelf

En vervolgens hebben we Luke Simmons en de Blue Mountain Boys met Don't Play That Song. Het is een liedje uit 1959 en het werd opgenomen op Viking 18.

En Ray Sanders, een singer-songwriter, een gitarist, afkomstig uit St. John, Kentucky, was lange tijd de tenorzanger bij Ray Price en te horen op enkele van Ray's Price hits. Hij had zelf ook een 14-tal chartsnoteringen, zoals Lonelyville, All I Ever Need Is You en Beer Drinking Music. En kwam in 1963 uit met The Rich Living Woman. Het betreft hier een Liberty-opname, opgenomen op Liberty 55.568.

Ja, en voor nu hebben we een liedje scherp staan van Randy Treijwijk. En ik ben benieuwd of u weet wie er achter deze naam schuil gaat.

Ja, en voor degenen die het niet weten, is hier de oplossing. She's My Woman was de eerste hitnotering in 1979 voor Randy Travis, die hij uitbracht onder zijn eigen naam, Randy Trewijk, op Paula 431. En in 1967 verscheen een zekere Dorry Helms met I'll Keep Them Laughing, opgenomen op Little Darling 0029.

En een Flame Fire hebben we ook nog in de aanbieding. U aangeboden door Kenny Lee en het betreft hier een single opgenomen op RCA Victor 5733 in het jaar 1954.

En op Nashville 5060 verscheen in 1962 een single van Milt Meyers, The Blue Side of the World, getiteld.

Ja, natuurlijk. De ene artiest heeft meer bekendheid dan de andere. Zo valt Alan Burton onder de wat minder bekende artiesten. In 1973 bracht hij een single uit op Hep 1732, getiteld How Did You Know?

En vandaag zit ons programma dus propvol met een diversiteit aan artiesten. Geen CD van de week, niet echt een themaprogramma, maar wel een dijk van een programma waarin artiesten voorbij komen. Zoals Buddy Engel met I Really Love You But I Don't Know Why. Het is een liedje uit 1971 en opgenomen op Tonka.

Ja, vervolgens hebben we Hellekaarter. En dat is een directe afstammeling van de Kaarter family. Ze was de oudste dochter van Mabel Kaarter en Ezra Kaarter, de broer van de legendarische A.P. Kaarter. En Who's to Because of Me Now is een single van Helen Kaarter uit 1958 en opgenomen op Hickory 1076.

And Look What You Have Done To My Heart is een lekker stukje muziek van de Calhoun Twins. Bekend in de wijde omgeving van Ann Arbor, waar ze werden geboren in 1939 als Jerry en Jack Calhoun. En het liedje werd in 1966 opgenomen op Monument 97.

En op 1 juli 1947 werd in Wessington Springs een zekere Carl Evans geboren, die op American Cowboy Songs ACS 18001 de Violin Lady opnam.

Ja, en vandaag dus alleen maar liedjes die zijn uitgebracht op singeltjes van zowel bekende als minder bekende artiesten. Ja, wat zijn ze mooi, hè, die liedjes. The Price I Pay bijvoorbeeld is er eentje van Curly McIntyre, opgenomen in 1968 op Stop 168.

Ja, en Lee Bell is hier met zijn opname uit 1952, Get Ready With Those Tears. Het is opgenomen op Detour 5148 en met dit liedje gaan we meteen even uit. Graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. Voor alle mensen die terug de ziel in de countrymuziek willen horen en wie hunkert daar niet naar, was hier voor u Johnny Russell met You'll Be Back. Een opname uit 1978 en opgenomen op Mercury 55.030. En Leon Ashley had in de 60e jaren een eigen radioshow, trouwde in 1965 met zangeres Margie Singleton en begon in 1967 zijn eigen Ashley-label. En All I Can Stand werd uiteraard opgenomen op dit label en wel op Ashley 2075.

En Warner Mac Pearson, beter bekend als Warner Mac, die begon bij de Louisiana Hayride Show in Shreveport, werkte mee in Red Foley's Ozark Jamboree, alvorens hij in de 60e jaren naar de Grand Ole Opry in Nashville kwam. Yes, There's a Reason is een liedje uit 1958, opgenomen op Decca 30.841.

Ja, we hebben ze vandaag in alle soorten en maten. De een wat meer bekend als de ander, maar dat mag de pret niet drukken. Wat te denken van bijvoorbeeld Wayne Cross hier met zijn Rhythm Kings single uit 1964. Put another dime in the jukebox.

Ja, en wat dacht u van deze? Looking for Love. Het is een nummer van Jack Turner, opgenomen op Hickory in 1956.

En van Dee Mullins, geboren in 1937 en afkomstig uit Gafford, Texas, komen we in de Billboard charts 5 middelmatige hits tegen. Geen hit, maar zeker het beluisteren waard, is Love, Make the World Go Round. Het werd opgenomen in 1965 op Melody 117.

met Bobby Dick en zijn hickory single I Feel Lucky, Yes I Do belanden we in 1953 en het betreft hier een opname op Hickory 1011.

En Claude Gray uit Henderson, Texas, een zanger, gitarist en bandleider, had zijn eerste top 10 hit in 1960 met The Family Bible, was lid van de Grand Ole Opry en werkte in vele tv-shows mee. We noemen hem ook wel The Tall Texan. En met If I Ever Need a Lady, I'll Call You, geschreven door Gene Chrysler, haalde hij in 1967 een kleine hit, plaats 67.

Ja, en dan hebben we Tommy Sands en dat is een hillbilly honky-tonk zanger die in 1955 voor RCA Victor 6007 Kissing Ain't No Fun opnam.

En Elf Frizzell is het jongere broertje van Lefty Frizzell. En ik denk dat er best wel luisteraars zijn die hem kennen van de diverse keren dat hij in ons land was. In 1981 nam hij op Sound Factory 429 het volgende liedje op. De Bier, Giant Fever. Het zou trouwens ook zijn eerste kennismaking worden met de Billboard Charts. Weliswaar plaats 86, maar toch.

And Jimmy Helms dreamed we burned country music yesterday. En het betreft hier een opname op Hilltop 135.

Wauw, wat een geweldige song, hè? Die ook nog eens berust op waarheid. En dan Arthur Blanche en zijn vrouw vieren dit jaar dat ze 60 jaar getrouwd zijn. En Arthur viert tevens dat hij 63 jaar actief is als recordingartiest. Recent verscheen er nog een nieuw album van hem, getiteld Whatever Floats Your Boat. En in 1978 stond hij 4 weken in de charts met het liedje The Little Man's Got the Biggest Smile in Town, wat uiteindelijk niet hoger dan kwam dan plaats 73 en wat werd opgenomen op Curb 5015.

En zoals al eerder gezegd, vele bekende, maar ook de wat minder bekende artiesten komen vandaag hun opwachting maken in ons programma, wat helemaal in het teken staat van de singles. Ja, en een van die minder bekende is Jimmy Peters, met het liedje Somebody Took Her Love. Het werd opgenomen op Mercury, 73.911 in 1977.

Ja, en dan Billy Walker van 1929 en geboren in Rawls, Texas, begon op zijn 10e bij het gospelkwartet van zijn familie, won op zijn 15e een talentenjacht, kreeg daarvoor $3, een chocoladetaart en de kans om 15 minuten durend radioprogramma te presenteren voor Kika Radio in Clovis, New Mexico. Kwam in 1960 naar de Grand Ole Opry. En in 1976 met I Thought Her Everything She Knows. En nam het op voor Monument 1920.

Ja, en de Grand Ole Opry was en is nog altijd een live radioshow die vanuit Nashville wordt uitgezonden en die wereldberoemd werd en nog steeds is. En hierin treden de beroemdste artiesten op, voor heel weinig geld, want het is een zaak van eer. Maar of Mike Lunsford daar ooit heeft opgetreden, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat ik wel zeker weet is dat hij in 1975 op Gusto 129 deze song opnam. How Can I Tell My Dreams?

En Maarten Martel is hier met She's Still a Woman. Het betreft hier een liedje uit 1972 en opgenomen op Bright Star 3823.

En op 15 september 1966, tijdens een sessie in Bradley's Barn in Mount Julia, Tennessee, nam Bill Howard met producer Owen Bradley het liedje Lonesome Before My Time op. En het werd geplaatst op Decca 32231.

En Bob Jennings van 1924 en geboren in Liberty, Tennessee, was van 1947 tot 1955 met diverse bands actief. In 1965 kwam hij uit op Jubilee 9007 met House Across the Street.

En de broertjes Rusty en Doc Kershaw zijn hier met Your Crazy, Crazy Heart. In 1956, opgenomen op Hickory 1048.

Ja, met Glenn Reeves zitten we zo'n beetje aan het einde van ons programma. Hopelijk heeft u weer genoten van de vele bekende en minder bekende artiesten die vandaag voorbij kwamen. En we gaan afsluiten met The Blues Are Out Tonight. Uiteraard van Glenn Reeves. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.

0: het weekend van 28, 29 en 30 augustus 2015 wordt alweer voor de 10e keer het Country en Western Festival Torrent gehouden. Ook in de tweede lustrum heeft de organisatie weer een mooi affiche voor u samengesteld. Voor zowel de lijndansers, maar ook voor de muziekliefhebbers. Dit jaar treden voor u op de volgende artiesten. Op vrijdag 28 augustus zijn dit Route 66 Country Band en Eddie G. Op zaterdag 29 augustus zijn dit Doc Atkins met de Johnny Bernard Band, Audrey Smits, de Colonel Hammonds Four, Nick McKelly en Lucky Jordan. Op zondag 30 augustus wordt het festival afgesloten door Mississippi Country Band, White Falcon, Nicky en de Country Club. Voor verdere informatie, zoals entree, kampeer en of overnachtingsmogelijkheden, kunt u terecht op onze website www.countrywesternfestival.nl.
1: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet.

Ja, het klokje heeft alweer ruimschoots 8 uur geslagen. En dat betekent op zondagavond. Maar het weekend gaan we afsluiten. Met de heerlijke zoeknummers hier op Crossroads Country Radio. En ja, voor ieder persoonlijk natuurlijk ook zijn weekend afsluiten. Nou, ik kan jullie vertellen dat ik een heel leuk en gezellig weekend heb gehad. Ja, en ik vind het eigenlijk wel weer jammer dat het alweer afgelopen is, maar ja. Hoe zeg je dat? Ja, daar komt er gewoon weer een nieuwe dag, hè. We hebben weer nieuwe kansen en nieuwe dingen. En zo ook ja, voor u allen natuurlijk. Goed, wat gaan we doen vanavond? We gaan in ieder geval uw verzoekjes draaien. Het laatste uur natuurlijk een aantal favoriete top 3's. Dus dat zijn een aantal lijstjes met favoriete nummers van luisteraars. Die worden achterin volgens gedraaid. Biedt mij de gelegenheid om even de hond uit te laten, stiekem, zo. Want het wekkertje gaat hier op maandagochtend natuurlijk altijd vroeg af. Al moet ik zeggen dat nu even vakantietijd is en het redelijk meevalt. Dus. Maar goed, dames blijven natuurlijk dat item wel aanhouden. En in ieder geval naast die favoriete top 3's kijken we ook even of er nog wat nieuws feitjes te melden zijn op het gebied van country. En vooral veel mooie muziek. Ik ga voor u officieel de jukebox openen. En dat doe ik altijd met Sean O'Farrell. Met zijn If I Didn't Have a Dime. Zo'n muntje, weet je wel, die je in het apparaatje gooit. En doe je klak, klak, klak, klak, hoor je hem zakken. En dan kan je op die knopjes drukken. En je verzoeknummer aanvragen.

Een van mijn favoriete nummers, Pardon Me, van de formatie The Mavericks. Komt af van hun laatst verschenen album, Mono. We gaan het eerste verzoekje van vanavond draaien. Die komt af van Jan Heg. En die vroeg of ik Freddy Vender wilde gaan draaien met Roses Are Red. Nou, en dat klopt hoor. Ik heb een paar rozen gezien op een stel hele mooie en bijzondere Sandra Boots. En dat zijn Sandra Boots, dat zijn echt die originele country laarzen. En die zijn aangeschaft door ook een heel bijzondere iemand. Ik zeg, lieve schat, heel veel plezier met jouw hele mooie laarzen. Roses are red, my love. Violets are blue.

legendarische klanken van Patsy Cline. En zij vertolkte het mooie nummer Just a Close Walk with Three.

komen we toe aan een verzoekje van Johan. Die er lijf even niet bij kan zijn vanavond. Maar via de mail wat stuurde of ik blauw gras wil draaien met Hart verloren in Sos van Gent. En of ik dat voor Sokkie wil doen, die veel houdt van zijn vrouw Marion. Ja, Blauw Gras, dat is een Nederlandse bandje die een bluegrass band. Daarom heet het zo Blauw Gras. En die vertalen een beetje Engelse nummers in het Nederlands. Althans, ze maken er een beetje een vrije tekst op, zeg maar. Maar in ieder geval wel in de bluegrass en country sfeer. Luister maar eens naar Hart verloren in Sas van Gent. Hier is Blauw Gras.

Ja, daar heb ik het wel eens over de favoriete top 3. En zo'n lijstje die u in kunt vullen en opsturen naar info@crossroadscountryradio.nl. En die lijstjes die proberen we dan, als we er niet te veel hebben, te draaien in het laatste uur van U-Box op de zondagavond tussen 10 en 11. Maar dit nummer van Toby Keith, die zou zomaar op mijn lijstje kunnen passen. A little too late, hoort u. Maar de volgende, ja, die kan ik ook zo op het lijstje zetten. En dan gaan we ervoor naar het Blue Café.

Ja, de klanken van de Colonel Hammond's Four, hoor u. Eens even kijken, want ik ben nu mijn muziekje kwijt. Maar hier heb ik hem. Ja, want ik had een berichtje gevonden over Miranda Lambert. De Music City houdt van Miranda Lambert. Een ultieme clubshow die de zangeres maandag aankondigde, was in enkele minuten uitverkocht. Maandagochtend om 9 uur twitterde Miranda dat ze op 28 juli een akoestisch concert geeft in Nashville. De Third and Lindsley. Naast haar optreden zijn gastoptredens van The Voice deelneemster Ray Lynn. En evenals Claire Dunn, Courtney Cole en songwriters Natalie Hamby en Jesse Alexander. De ticketverkoop ging om 10 uur van start en om 9:15 twitterde Miranda dat de tickets uitverkocht waren. Volgens de Tennessee scene was de show in minder dan 2 minuten uitverkocht. De Third and Lindsley Show wordt het eerste optreden van de zangeres na bekendmaking van haar scheiding van Blake Shelton. Shame of you.

de legendarische klanken van Elvis Presley met het hele mooie You Never Walk Alone. De volgende, ja, die gaan we dan weer op verzoek draaien. En we gaan luisteren naar Sandra Mooi met Burn. Die gaan we draaien voor Dennis, die een hardwerkende man is volgens de visie van Johan.

lekkere vlotte song voor een smartlap, om het zo maar te zeggen. Oh, oh, oh, how I miss you so. Ja. Jamie O'Neill hoorde u natuurlijk. En als ik goed ingelicht ben, dan heet de dansen Makita. Ja, die kan je daarop dansen, maar daar ben ik nog niet zo goed in thuis, hoor, in die lijndans. Over lijndans gesproken, vanaf 1 september komt er een nieuw programma hier op Crossroads Country Radio. Line Dance for Pleasure, zo gaat het programma heten. En gaat gepresenteerd worden door Piet Meulendijks. Een lijndance choreograaf uit het zuiden des lands, woonachtig in Helmond. En hij gaat het stokje van Willem Nijenhuis overnemen wat betreft de lijndance op Crossroads Country Radio. Vanaf september staat ook de dinsdag in het teken van de lijndance. Ja, lijndance non-stop. En afgesloten door Piet Meulendijks, oftewel Lijndance Piet, met zijn Lijndance programma Lijndance for Pleasure. Of Lijndance Music for Pleasure. Maar goed, nu even heel iets anders, want we gaan Henk Kampsen draaien op verzoek van Jan Heg met The Wild Child of Life, speciaal voor André en zijn zwarte krullenbol, Vince.

Ah, de klanken van Danny Everett. En komt af van een album van hem van de Indo Dreams. Daar heeft hij een serie van gehad. En deze komt van Indo Dreams nummer 2. Ja, ik heb nog steeds een vraag bij hem liggen om een telefonisch interview met hem te krijgen. Naar aanleiding van zijn onlangs verschenen album Let Us Dance. Maar hij heeft nog steeds geen reactie op gehad. Binnenkort zal ik weer even kijken of ik hem te pakken krijg. Kijken of het dan gaat lukken. Maar goed, Don Henley die brengt op 25 september het album Cash Country uit. Met daarop gastoptredens van Merle Haggard, Alison Krauss, Miranda Lambert, Ashley Monroe, Dolly Parton, Lucinda Williams, Trisha Yearwood en de rocker Mick Jagger. De oprichter van de Eagles zegt dat het project een droom van hem is die nu bewaarheid wordt. I chose people that I respect musically, zei Don Henley. People whose work work I respect, whose voice I like, and who are all great. A tethink and a singer who can really sing when called up to sing. Ja. Het album wordt in zowel een standaard als een deluxe editie uitgebracht. En uiteraard ga ik mijn best doen om dat album te bemachtigen op de luxe editie. Bramble Rose samen met Mick Jagger en Miranda Lambert. The Coast of Living samen met Merle Haggard. Een ander, The Old Flame samen met Martina McBride. The Brand New Tennessee Waltz staat erop. When I Stop Dreaming samen met Dolly Parton. En zo staan er nog een aantal hele mooie songs op. Helaas moeten we het nu even doen met wat oudere nummers. Maar deze is niet minder mooi. Nobody Else in the World But You.

0: Ja, dat waren de...
1: Hallo, ik ben Jo.
0: Ja.
2: Hoi, ik ben Daniëlle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek...
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.
0: Nou, dus gewoon blijven zitten, dan zit u op de juiste plaats. En we draaiden deze Broken Home Blues speciaal voor Zinzi... aangevraagd door Johan. Goed, de volgende is een hele mooie van de formatie Little Big Town. Hier is de Girl Crush.

0: Ja, de mooie klanken van de Piacente Scaliente, de Laredo Rose. Het is iets vroeger dan u van me gewend bent, maar...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Er is vrij veel bewolking en vanuit het zuidwesten trekt een gebied met buien regen naar het noordoosten. Maandag en dinsdag worden natte en onstuimige dagen. Daarna knapt het weerbeeld geleidelijk weer op. Vanaf vrijdag wordt het ook wat warmer. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en valt er regelmatig regen. Ook kan het zeker aan de westkust onweren. Temperatuur daalt naar een graad of 14. Maandag komen er geregeld onweersbuien voor en overheerst de bewolking. In eerste instantie in de middag breekt wat vaker de bewolking en zien we ook de zon. Het waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur ligt rond een graad of 20. Dinsdag wordt een relatief frisse dag met een temperatuur die niet verder oploopt dan 17, hooguit 18 graden. Dit is aan de koude kant, want eind juli liggen de maxima normaal gesproken boven de 22 graden. Regelmatig valt er regen en daarbij waait het stevig uit het westelijke richtingen. Oftewel, geen mooie zomerdag. Woensdag en donderdag is er nog kans op een bui en blijft de temperatuur onder de 20 graden. Op vrijdag blijft het waarschijnlijk droog en zien we het kwik enkele graden verder stijgen. Ook het zonnetje laat zich dan weer wat vaker zien. In het weekend wordt het nog iets warmer en blijft het overwegend droog met geregeld zonneschijn. Dus laten we maar gauw door de week heen fietsen. We gaan luisteren naar Jody Messina's met Because You Love Me.

0: because you love me.
1: Optimaal luistergenoot.

Ja, Out the Door. U hoorde natuurlijk de Mavericks met hun grote, ja, laten we maar zeggen, line dance hit. De volgende band, ook deze hebben wij vanavond al een keer gedraaid. Maar ja, hij stond nog op een verzoeklijstje. En eens even kijken of ik deze wil draaien voor Kimberly. Want, zegt onze Johan, ik hou heel veel van haar. Zou je voor haar de Colonel Hammett's voor willen draaien met de Bare Essentials?

Vaya con Dios, my darling. Ja, Dick van Altena, Sandra van Rijs. En dat komt van hoe noemen ze zo'n ding? Een soort van een EP'tje af. Vaya con Dios en Other Favorites. Een serie van een aantal cd'tjes met een achttal nummers die Dick van Altena uitgebracht heeft met een aantal artiesten, waaronder deze Sandra van Rijs. Hij heeft er ook een met Marcel Smulders en volgens mij ook een met, ja, moet ik even nakijken, maar in ieder geval een aantal van die, oh ja, Ben Steeneke natuurlijk, daar heeft hij ook een aantal van die nummers mee opgenomen. Goed, de volgende die we gaan draaien komt uit de verzoeklijst af en we gaan luisteren naar Red Foley, Ernst Tubb, with the Sunshine Trio met Goodbye. Of Good Night, Irene. En die zijn gevraagd door Jan Heg. Voor mijn lieve schat, Els die zojuist wakker is geworden van een hazenslaapje. Ah, ja, lekker zo na het eten.

Ja, de klank van Vince Gill. Everybody's sweetheart, hoor u. Ja, u weet natuurlijk dat Dick Van Altena, Savannah en Corsanne al enige tijd optreden met de Back to the Country show. En daar spelen ze heel wat oude country nummers. Daar hebben ze een album van opgenomen. En ik heb me laten vertellen dat ze alweer bijna klaar zijn met een tweede album. Maar goed, daar hebben we nog de muziek niet van. Maar op dat eerste album, daar staat ook een instrumentaal nummer. Een nummer van de Shadows, oftewel Apache. Of Apache, hoe je het noemen wil. Maar in ieder geval door die gitarist van Savannah gespeeld, Peter Hill.

Mooie klanken van Mike Denver, Don't Close Your Eyes. En dat is natuurlijk niet van Mike Denver zelf. Maar goed, dat maakt niet uit, want hij vertolkt dit nummer natuurlijk bijzonder mooi. Daarvoor René Schumann met But Where My Love. En voordat wij naar de favoriete top 3's gaan, kwam er nog een verzoekje binnen van Hattie. Die wilde graag, moet ik even goed in het lijstje kijken, Dave Wood horen met Can't Dance to the Blues. En dat doet hij samen met Kim Everett.

van John Denver. De Calypso hoorde u natuurlijk. Ja, en als u deze klanken hoort, dan betekent dat we toegekomen zijn aan de favoriete top 3. Dat zijn lijstjes met een drietal nummers ingestuurd door luisteraars die in het laatste uur van Jukebox gedraaid worden. Als u ook zo'n favoriete lijstje wilt gedraaid hebben, dan zet u uw drie favoriete platen in een e-mailtje en stuurt ze op naar info@crossroadscountryradio.nl. En wellicht draaien wij ze dan in het laatste uur van deze jukebox. Goed, voor vanavond kan dat niet meer. Ik heb een drietal lijstjes gekregen. En we beginnen, ga ik even kijken, moet ik dat wel goed doen? Ja, we gaan beginnen met een lijstje van Johan. Johan die heeft drietal nummers ingestuurd. Op de derde plaats Danny Everett met Take My Heart. Gevolgd door de formatie Pussycat met I'll Be Your Woman. Op de tweede plaats. Toen kreeg ik een favoriete top 3 binnen van de week via de mail van Hetty Boerstra. De weken vliegen voorbij zoals deze. Dus voor jou weer een drie aantal mooie nummers voor aanstaande zondag. De derde plaats Shane Worley met I Threw Away the Rose. Met op de tweede plaats Fern Gustin met That Just About Does It. En op de eerste plaats Mel Tillis met Life Turned Her That Way. En toen kreeg ik vanavond nog precies op tijd een lijstje binnen van Jan Heg. Die heeft een drietal nummers uitgezocht met op de derde plaats Freddie Cashby met The Distant Island. De Wolkers vinden we met Oh Lonesome Me op de tweede plaats. En op de eerste plaats Dick Van Altena met zijn toenmalige Major Dundee Band. Met The Longer The Distance. Ik zeg heel veel plezier met de drietal top drie's van Johan, Hetty en Jan. Tot zo.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur. En jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Moonlight is op zoek naar gedichten. Schrijf jij romantische gedichten? En hou je van country ballads en country love songs? En vind je het ook nog eens leuk wanneer jouw romantische gedicht wordt voorgedragen? Stuur het dan op naar gedichten@crossroadscountryradio.nl en wellicht hoor jij dan jouw romantische gedicht terug in Moonlight. Moonlight is er iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur hier op Crossroads Country Radio.

Keep on rolling, rolling on. Nou, ze blijven rollen hoor, die wielen. Ja, dit waren de favoriete top 3's van Johan, Hetty en Jan Heg. En over rollende wielen gesproken. Wat dacht je van de Wagon Wheel? Hier is Nathan Carter. En er mag gewoon gedanst worden hoor.

Ja, de klanken van Ray Dillon samen met Tommy Oliver, She's a Woman. Daarvoor hadden we Nathan Carter met The Wagon Wheel. En zo, ja, gaan we langzaam naar het einde van deze jukebox. Ik had nog een verzoekje in de lijst staan. Stevens, het laatste verzoekje die ik draai vanavond. Want bij deze is de verzoeklijst nu gesloten. Ja, schrijft Els. Ik wil voor mijn, speciaal voor mijn man, als fan van John Fogerty, ja, deze gigant even aanvragen met Moody River. Zou je die voor Jan willen draaien? Natuurlijk, Els.

0: Ja, Cody. Hoe heet die beste man? Cody Kilby met It's Time to Say Goodbye. En daar hebben ze helemaal gelijk in, want het klokje heeft inmiddels 11 uur geslagen. Dus dat betekent dat deze jukebox er voor deze week weer op zit. Ik hoop dat u een beetje heeft genoten. En ik zou zeggen, de volgende keer stuur ook eens een favoriete top 3 lijstje in. En dan zullen we die in het laatste uur zeker draaien. Voor nu zeg ik iedereen een hele goede nachtrust toe. Welterusten, slaap leggen en een hele fijne week. Donderdag kunt u mij weer horen met mijn andere programma. Te weten Moonlight, met daarin uitsluitend en alleen country love songs en gedichten. Ik zeg graag tot aanstaande donderdag.
1: Dit was Jukebox. Graag tot aanstaande zondag.

0: men nemen een song van Lennon en McCartney. Men giet het in een country sausje. Men noemt het The Ballad of John and Yoko.
1: Met peper en zout.
0: Met peper en zout. Erg perdis. En dan klinkt het ongeveer zo.

0: Dankjewel en dankjewel Lennon en McCartney.
1: Ja, het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Camp.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. The best!